0: hij een achterlijk spritsje zoek.
1: Klein wist je nog wie schön dat was? Dat is heute wie in 63 jaar.
0: Toen had me het strumpfel nog als Nijland gemocht. En het programma im radio war erbrocht.